Morgittaki met je lambaas. Kurkuan van de wet met driet. Sedesom en o sudatan. Tashinim jit kaltor sit. Poniri e bakchapkan. Nie dito tungat smovakos.